0: op smat. Doe een lille slikken pot. Sabot voor school toen ik een hette kot.
1: Nee.
0: Weer zo'n toer die we kweet hij wist. Geen toekomst die kunnen hist. Toen schat zinken zo'n leven op een pijl.